Ja, ja. Die Willy toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Zo.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.

vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, handen in de lucht, wij zingen met elkaar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, heel de zaal op hol, dit wordt een topavond daar. Vannacht tot morgen vroeg. Oh la la la la, kom en dans met mij, vergeet nu elk gevaar. Vannacht tot morgen vroeg.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek.
2: Hoor je hier.

0: TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen Grote Prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0.

0: is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen. Zij

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept. Gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee. De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
1: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
2: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

3 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd? Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
1: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
0: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 70.
1: 1977.

Deze single werd al in 1964 geschreven. En dat voor Nina Simone, die je misschien wel kent van My Baby Just Cares For Me. En een jaar later ook nog eens werd het opgenomen door de mannen van de cult-hit House of the Rising Sun, jawel, The Animals. De LP-versie van Santa Esmeralda, die duurde maar liefst 16 minuten. Ja, die tijd hebben we natuurlijk niet om zo'n lang nummer te draaien, dus het was de gewone single-versie. In 2013 kwam het nummer op de soundtrack te staan van een ander cultgehalte, meer bepaald dat van de film Kill Bill. En dat in de eerste. Don't Let Me Be Misunderstood draaide ik als eerste plaat in 3 decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Centraal jaartal, en dat is 1977. Heel wat heerlijke muziek, hoop ik toch voor je. Zoals deze van Phil Collins en Phil Bailey.

0: Ja, dit was een hitsingle van het dubbelalbum Out of the Blue van de Britse symfonische rockband ELO, oftewel Electric Light Orchestra. Opgenomen in de Musicland Studios in München in Duitsland. Het was toen de zomer van ons centraal jaartal 1977. In het nummer gaat ELO frontman Jeff Lynne op zoek naar een ongrijpbare, charmante vrouw. Maar na zijn zoektocht komt hij erachter dat ze eigenlijk niet wil gevonden worden. Het nummer heette oorspronkelijk ook Dead End Street, maar de heer Lynne was er niet zo tevreden mee. Dus hij verwijderde de zangpartij en schreef de volledige tekst buiten de woorden I've been living on a dead end street. En dan kort ook nog een rariteit is dat de Amerikaanse single-uitgave 10 seconden korter was dan de Britse versie. Ja, en hoe kwam dat? Wel, vanwege een iets snellere mix. Het is niet bekend of dit opzettelijk is gedaan om het nummer meer airplay in Amerika te geven. Of dat het een simpele fout was doordat de bandrecorder op de verkeerde snelheid draaide. Maar ja, daar geef ik niet om natuurlijk, want het is en blijft een zalig nummer. Sweet Talking Woman van ELO.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

de stof zult gij wederkeren. Dat hoorde je meermaals op een uitvaart, maar het was ook inspiratie. Deze Dust in the Wind for Kansas, dat ook voorkwam in bijvoorbeeld films en tv-series zoals Highlander, Desperate Housewives en Family Guy. De gitarist van Kansas, Carrie Livgren, die schreef dit nummer na het lezen van een boek met Indiaanse poëzie. De regel die zijn aandacht trok was: All we are is dust in the wind. En dit zette hem aan het denken over de ware aard van materiële zaken en de betekenis van succes. Want de band die deed het goed en verdiende veel geld, maar Carrie die besefte dat hij uiteindelijk net als iedereen zou komen te sterven. Ongeacht onze bezittingen en prestaties, we belanden uiteindelijk, zoals tegenwoordig meer en meer mensen beslissen, als stof in de wind na zo'n overlijden.

gonna be Poco Loco, and there's gonna be a hula hula.

0: Central Yartal.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij er dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven. Vlieg zo ver als je maar kan.
1: In voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
5: Radio Memory.
7: More hits. Back to back.

0: Jammer, ja, het begon allemaal echt goed te lopen voor hen. Want ze waren daarvoor al bezig natuurlijk. Maar met het overwinnen van het Eurovisie Songfestival van 1974, iedereen kent dat verhaal wel. Ze hebben in totaal momenteel een 400-tal miljoen platen verkocht.
1: Bastaard van de week.
0: Abba, je hoorde ze uit ons centraal jaartal 1977 met Knowing Me, Knowing You. Wat je ook nog doet, doe het goed, maar denk eraan, doe het veilig. Ik laat je met de Spencer Davis Group Keep On Running.

0: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen, dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
1: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
0: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
6: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
5: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
6: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
5: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
6: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
5: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
7: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!

0: Orchestral Maneuvers in the Dark met So In Love. Ja, ja, en we zijn er weer al op zaterdag.
1: Ben je So In Love, Cindy?
0: Nee, eigenlijk niet, maar ja. De plaat noemt zo, dus ik kan er niet veel aan doen.
1: Goedemorgen.
0: En ik doe wat ik wil, dat was de eerste met Sineke. En ja, ik ben heel blij dat ik met u iets mag presenteren.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Dat is de eerste keer.
1: Ja, de eerste keer dat ze elkaar al kennen. Al een aantal jaren.
0: Ja, toch al een paar jaar. Ja,
1: nee,
0: ja, ja. En ja, we hebben ook nog natuurlijk wat muziek mee. En een van de muziek is Christophe met...
1: Caroline.
0: Ja, en we gaan natuurlijk ook een beetje reclame maken voor ons eigen, hè.
1: Patrick. Ja, volgende week is het ook bal ook, hè. Verjaardagsshow ook, geloof ik, hè. Volgende week van mijn moeder.
0: Ja. En? Aanwezig?
1: Ja, ik zal er zijn.
0: Ah, dat is goed.
1: Jij ook?
0: Ik ook. Oké.

0: zijn grootste hit, zelfs in Sweet Caroline.
1: Ja, ik kan je wel luider zetten, want ik...
2: Ja, maar ik, ja, nu hoor ik mezelf weer. Ja, nu is goed, nu is prima. Dank u wel, Cindy. Cindy, we hebben iemand aan de lijn.
1: Inderdaad. En we gaan eens luisteren. Maar gewoon aan de plaat, aan de zanger, weet ik eigenlijk wie dat is. Goedemorgen.
3: Hallo, een boze beer.
1: Dag Franske.
3: Dag. Hoe gaat met jullie?
1: Met mij, alles.
2: Met mij ook, hè. Franske, ik vind het blij dat de Cindy mij heeft uitgenodigd om hier vandaag met haar programma te komen doen.
3: Ah ja, dat is
2: we kennen elkaar al een paar jaren en het is echt... het was mijn eer eigenlijk, hè, Cindy.
3: Ja, dat is een mooie vriendelijke vrouw.
2: Ik kom speciaal uit verlof om met Cindy komen radio te maken vandaag.
3: Oh, dat is heel goed, dat vind ik.
2: Dat is goed, hè.
1: Ja, dat is...
3: Ja.
2: 120 kilometer hier vandaan zat ik en dan was Cindy toch wel... Ik ga straks terug, hè, Cindy.
1: Ah.
2: Ik ga naar zee.
1: Ah.
3: Ah, naar zee.
1: En de welke kust?
2: De Noordzee.
1: Ja, dan...
2: Nee, ik zit in Bredene.
1: Ah ja, Bredene. Ah, Naakstrand.
2: Nee, ik heb een horizontale Naakstrand gedaan in Sydney.
1: Dus ik weet er veel van. Hè.
2: Ah ja.
1: Niks.
2: Ik weet er niks van. Stond nog dan op Facebook, hè, dat Naakstrand gedaan was.
1: Oei.
2: Denk ik toch.
1: Ik weet het niet.
3: Oei, dan maar.
1: Frans, weet het jij? Weet jij het?
3: No. De hondenbossen, zeg.
1: Ja, ik weet het. Maar de deur is dicht, dus...
3: Ja.
1: Dus
3: ik ga aan de roetjes
1: doen. Ja, zeg maar.
3: Ik ga aan de roetjes aan jullie beiden.
2: Dank u wel.
1: Dank u wel.
3: Aan ons heerlijke Yves en Jan de Radioman, die zullen wel ver thuis komen nu zeer.
1: Ze zaten... Een kwartiertje geleden zaten ze in Parijs.
2: In de file.
3: Dat is nog een paar uur, ja. En dan de roetjes aan mijn broer Doof en Anja, aan Anneke, aan... Wendy, aan Katrien met haar mannenkinderen, aan Freda en Jan,
1: ja.
3: aan Gert en Viv, aan Tony en Nancy, aan Jeremy, aan, ik ga zeggen, ook aan Roosje en dan zeg ik aan alle luisteraars, alle medewerkers, alle DJ's. En dat ook kan ik niemand niet vergeten.
1: Ja, want...
3: Want de rest wordt zo lang, hè.
1: Alsjeblieft.
3: Zijn de lijst voor Solanke en kan...
1: Ja, tuurlijk.
3: Ik kan het wel opschrijven, maar dan moet ik het in Braille doen en dan wordt het in brief ook zo lang. Dus,
1: het is een pakje
3: en ik heb een mooie plaatje aangevraagd van Boy Prins, blijf vanavond op me wachten.
1: Ja, en die staat klaar.
3: Oké, dat vriendelijk, bedankt.
1: Bedankt Fransken om te bellen. En
3: graag
1: een fijne dag.
3: En tot morgen, hè.
1: Ja, tot morgen. Dag Frans.
3: Oké, dag. Dag.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En

0: En wij zullen ze toch nog even aan de kant houden, want we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindyke.
0: Dag, Roseke.
1: Alles goed?
0: Ja.
2: Ze ziet er goed uit, hè, Roseke. Ze ziet er goed uit.
1: Ja, maar dat zien mij niet, hè.
2: Ik klap op Cindy.
1: Ik heb haar al gezien zitten.
2: Ik klap op Cindy, dat ze er goed uitziet.
1: Ja, maar Cindyke ziet er altijd goed uit.
2: Ja.
0: soms wel wat minder, hè. Zeker als ik juist opsta.
1: Ja, maar. Dat bij iedereen, hè, Cindyke.
0: Ja, dat klopt. Maar ik krijg hier niks, dus waarschijnlijk
2: geen internet.
0: Zie ons niet op scherm, want er is geen internet. Ik krijg niet van de schermen open, dus... Ja.
1: Ah, maar ik zie nu jullie eens, hè.
0: Hoe kan dat?
1: Ik zie jullie.
0: Dat is raar. Ja, ik krijg hier, verbeter uw ervaring en ja, en het anderzijds problemen oplossen. Dus ja.
1: Ah ja, maar ik zie jullie.
0: Ah ja,
1: leuk. Nu niet, omdat ik bezig ben met bellen, maar als ik een afleid en dit kan ik jullie weer zien.
0: Ja, raar.
1: Ja.
0: Ja, ik zie me. Allee, wij zien niks. Dus.
1: Oei, maar dat zal wel komen.
2: Maar we zien elkaar, hè, Cindy, dat is ook al. Ja, het is ook al iets.
0: Het is een live.
2: Nee, het is een live.
1: Zeg, Cindyke.
0: Ja, zeg het een keer.
1: Hoe is de naam weer van die DJ die daar zit?
2: Wauw. Zouden dat nog weten, Cindy?
0: Patrick de Groot.
1: Ah, Patrick. Dat is voor op mijn papiertje te schrijven.
0: Ja.
1: Ja, allee, ik ga er aan beginnen.
2: Je moet mijn naam erop zetten. Roseke, je moet mijn naam op papiertje schrijven, kadertje hangen en in het kadertje hangen en aan de muur. En aan de muur hangen, dat het nooit vergeet.
1: Staat er al op?
0: Een hartekun erop.
2: Een hartekun erbij, in het rood gekleurd.
1: Nee, dat niet. Allee, ik ga eraan beginnen.
0: Ja,
1: voor mijn beste vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Udo Steels en lief vrouwtje Anjakke, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneke en Cindy, voor Heer en Vivianneke, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen en voor Erik de Valk en vrouwtje Peggy en voor u Patrick.
2: Dank u wel.
1: En voor alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Amai, dat is goed gezegd, Roseke.
2: Zijn er een hoop, hè?
0: Ja. Oké, bedankt voor te bellen. En,
1: ja, dankjewel.
0: Maak er een fijne dag van, hè.
1: En voor jullie ook, hè.
0: Ja, salut.
1: Dag.
0: En we hebben nog iemand aan de lijn,
2: ja,
0: zeker?
2: Ja, we hebben Geert uit Beveren.
0: Dag, Geert.
3: Goedemorgen, Cindy. Goedemorgen, Patrick.
2: Goedemorgen.
3: Ik wil de groetjes doen, want ja, maar ik zet dat niet op een brief, hè.
0: Dus goed nadenken, dat je niemand vergeet.
3: Ja, eerst en vooral voor Vivian, dan ook aan jullie natuurlijk.
0: Dankjewel.
3: Ook aan Hilde, die aan het terugkomen is van Spanje.
0: Ja, klopt.
3: Dan ook aan Yves, aan Marianne en Kelly. Ik heb al Frans gehoord, ik heb al Roosje gehoord. Ook aan Johan de Radioman, die ook in Spanje zit.
0: Hij komt ook af.
3: Dan ook Tony en Nancy. Dan ook Jeremy, aan Rudolf en Anja. En ook aan Danny de Groot. En aan alle medewerkers van Radio Memory. En alle mensen die aan het luisteren zijn. En die nooit een plaatje krijgen.
0: Oké.
2: Dat is zeer lief, hè?
0: Ja. En welke plaats zou je willen?
3: Ik moet morgen zijn we er niet. Want dan gaan we naar de jaarmarkt in Hammen. Met optredens van...
2: Twee oudjes.
3: Salem Segert, Larissa en Ambidance.
0: Ah ja, en Ambidance die verjaart vandaag, onze Frank.
3: Ja. En dus gaan we ook morgen de groetjes doen aan Larissa vanwege het hele radioteam van Memory.
0: Oké.
3: En aan Salem ook, hè.
0: Ja. Dat is heel goed.
3: En ik wil graag het plaatje van Wilzira... En twee oudjes.
0: Oké, die komt eraan, maar eerst het plaatje van ons Roseke.

0: Oké, okay, dat is geen probleem, Cindy.
1: Oké, okay, ja. Dank
2: je wel om te bellen,
1: bellen
2: hè, Geert.
0: Dag Geert. Gedaan. Een goed weekend voor jullie.
2: Voor u ook.
1: Ja, voor u ook.
0: En tot later.
2: Dag.
1: Dag. Voilà, en wij gaan dus beginnen met Ik hou van het leven, Rudolf Stevens.
2: Ik ook. Ja?
1: Ja? Ja? Ja?

0: moet eerlijk toegeven, Cindy, ik heb deze plaat nog nooit gehoord, maar het is wel een hele mooie single.
1: Ik ken ze ook eigenlijk niet zo goed. Ik heb ze wel al gehoord, maar ik ken ze... Allee,
0: dat is een mooie plaat, vind ik.
1: Ja, het is een ontdekking.
0: Ik ging met al zitten in een oudje op een bankje.
1: Oké, we gaan verder met muziek. Robin Gibb met Juliet. Ken je dat?
0: Ja, die ken ik.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

0: Ik zie hier links van mij veel toverdrank staan. Cindy, heb je dat al gezien? zegt deze plaat u niet, die melodie eigenlijk? Het komt uit 1967, Summer Rain.
1: Ja,
0: van Nancy Sinatra.
1: Ik weet dat.
0: Dat is de originele.
1: Want de eerste keer als ik het gehoord heb, dat was in een show, in het midden van de show, heb ik gezegd, dat is Summer Wine.
0: Oh, wauw.
1: Dus, ja, dat ken ik.
0: Ik heb het niet gehoord dat je dat gezegd hebt.
1: Nee, maar er zijn wel mensen tegen wie dat ik het gezegd heb, dus die zullen dat nog weten. Ah, ja.
0: Allee, de volgende. We gaan eerst toch even het telefoonnummer, Cindy, want het is hier maar stilletjes, hè.
1: Ja.
0: 02-66-99-660. Klopt dat?
1: Dat klopt, volledig. Voilà. En inderdaad, het is hier stilletjes. Maar we hebben natuurlijk mensen die van Spanje terugkomen. Ons Gilde, onze neef en natuurlijk ook Johan. En voor hen draai ik speciaal Drive, want ze zijn al de ganse nacht eigenlijk aan het rijden van de cars. En hou het veilig.

0: Who's gonna drive you home? Dat zal Ilde zijn, hè, die aan het rijden is.
1: Ja, of Yves.
0: Of Yves.
1: Want ze kunnen alle twee rennen. Dus.
0: Ja.
1: Maar ze heeft wel al veel gereden, heb ik gehoord.
0: Ja.
1: 7 uur en dan nog een keer 5 uur.
0: Het is wel lang, hè?
1: Ja, het is wel lang, ja. Ik zou overnachten, want ik zou mij niet kunnen wakker aan. Dus... Oh ja.
0: Telefoonnummer 02-6699-2x6 en 0.
1: Inderdaad. En we gaan met de vlam in de pijp zijn wij weg.

0: er pas met
1: mijn... Henk Wijnhaard met de vlam in de pijp. Ja, en hij was vorige week opgenomen in het ziekenhuis. En
2: ik heb het nog niet gehoord, niet gelezen.
1: Met grote spoed, dus...
2: Toch aan behoorde leeftijd, denk ik, Henk Wijnhaard. Ik heb nooit weten beginnen in die tijd. Als chauffeur.
1: Ja, als chauffeur, ja. Ja. En onze volgende, dat is een nieuwe.
2: Ze was genomineerd met de Zomerhit, maar uiteraard, ja, met de gevolgen van dien is ze blijkbaar uit de Zomerhit gestapt. Hè?
1: Ja, ik heb dat ook gehoord.
2: Isabella, dat is een mooie plaat, vind ik.
1: Maar ze zijn wel bezig om haar wel toch nog te nomineren.
2: Toch nog te nomineren?
1: Ja.
2: Het zou leuk zijn, vind ik.
1: Ja.
2: Het is een mooie single voor mij, alleen wat mij dan wel betreft.
1: Ik weet niet, maar het heeft iemand opgeroepen om echt voor haar te stemmen, dus...
2: Het zou mooi zijn.
1: Smeek maar niet om mij.
2: Dank u, Cindy.
1: Dat wist ik dat ging komen.

0: Smeek maar niet om mij. En dat is allemaal van...
1: Isabella, maar ik lees het hier zo net dat ze toch wel in aanmerking komt voor de zomerhit. Dat heb ik pas gelezen. Ja, het is waar.
0: Ik weet niet wie dat eigenlijk opgeroepen heeft om haar toch haar te steunen. En
1: ga dat even op, ga dat even opzoeken, wie weet.
0: Ja, wie weet. En er is eentje jarig van ons team, namelijk Rudy.
1: Ik heb dat deze morgen gezien op de pagina van Radio Memory. Rudy, is het Rudy? Ja.
0: Ja, Rudy van Brussel. En hij is eigenlijk een beetje hek van
1: Dean
0: Crooners.
1: Martin. Van wie?
0: Crooners.
1: Crooners?
0: Ja, Crooners. Dean Martin, Frank Sinatra.
1: Je noemt die zo. De Crooners.
0: Maar ja, die noemen Crooners. Echt waar, dat bestaat.
1: Ik heb echt...
0: Nog nooit gehoord.
1: Met al zo lang muziek bezig te zijn, nog nooit van de Crooners gehoord, Cindy.
0: Crooners, C-R-O-O-N.
1: Ah ja, als ik het zo bekijk.
0: Voilà. Dus, en ik dacht van, ja, dan gaan we natuurlijk ook een Crooner draaien, hè.
1: Ik leer bij van u, blijkbaar.
0: En wat dacht je van Dean Martin?
1: Laat ze maar horen.
0: En natuurlijk... Een plezant nummerken. Allee, ik vind dat ook een plezant nummerken. Is That's Amore. Gelukkige verjaardag.

0: staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
1: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
0: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaar zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaar staat met 5 punten voorlopig vijfde. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Memory.
5: Prettig weekend.
9: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
10: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

0: En dat was de nieuwe gidsschijf. En natuurlijk Jimmy Samijn met Resiste.
1: Er is iemand aan de lijn, Cindy, een bekende.
0: Ja?
1: Ja, het is een hele bekende.
0: Hallo.
2: Hallo, dag maatje.
0: Ah, dag Rudolfje. Ça va?
2: Ah, alles goed daar?
0: Ja, ça va.
2: Momenteel is het over, maar ik heb al genoten. Ik zei het net tegen onze collega ook daar. Ik zeg, ik zit hier in mijn tuintje in de chalet. En dan plenst de regen, dus oh, zalig. Voel me op vakantie.
0: Plenst de regen, het is hier zon.
2: Ja, ik heb hier zon en regen. En bij ons noemen ze dat hier in de streek, dan is het kermis in de hel.
0: Bij ons zeggen ze dat ook.
2: Ah, voilà, voilà. En nu is het momenteel even over, maar hier komen regelmatig echt pittige plensbuien met een donderslagje bij. Dus ja, romantisch, laat ze maar doen. Ik laat er niet om. De natuur heeft al voldoende afgezien. Het mag regenen.
0: Je noemt dat romantisch, zo in de regen?
2: Ik vind dat heel romantisch. Ja jongens, zo in die chalet, ik ben een tuin zo, en je hoort die regen daar zo op die daken plensen. Oh, gewoon, ik zeg dat is genieten van het leven. Dat is heel simpele dingen, maar de mensen moeten dat leren. Gewoon terug genieten van de eenvoudige dingen.
0: Ja, maar regen vind ik nu wel niet romantisch.
2: Ja, ik wel.
1: Zeg, Rudolf?
2: Ja?
1: Ik heb hier 2 zonnetjes.
2: Ja?
1: Eentje voor mij en eentje buiten.
2: Ah ja, maar ja, Cindy is een zonnetje, hè. Altijd met de glimlach, hè.
0: Niet altijd, niet altijd. Maar...
2: Ja, maar meestal wel.
0: Ja, meestal wel.
2: Meestal wel, voilà. Nee, maar we gaan de groetjes doen aan jullie buitjes in de studio daar.
1: Dank je wel.
2: Aan onze mensen die onderweg zijn, die al een stukje voorbij Parijs zijn hopelijk. Dus ik zou zeggen voor compagnie daar in de auto, veilige rit dus naar huis verder toe. En dan doe ik ook de groeten aan onze Tony, onze Daniel vergeten we niet. Ik vergeet mijn maat niet, dus Jeremy zeker, die mag niet vergeten ons maatje. Vivian en Geert, en de Geert had een prachtig nummer aangevraagd van Wiltura, 2 oudjes. Hè?
0: Ja.
2: Heel mooi nummer. Ja. Daarom dat ik aan u ook, ik heb al u ook eentje gevraagd, zeg me, en ik ben eens benieuwd of jij dat kent.
0: De titel zegt mij niks. Maar...
2: Ja, wel. Gaat misschien ook een nieuwe ontdekking zijn. Dan doe ik ook de groeten aan ons Rozeke. En ik bedank Rozeke ook dus, want ze had ook Merel mijn nummertje aangevraagd. Dat vind ik leuk. Sorry, we krijgen de kikker in. Dat vind ik heel leuk dat ze dat doet. Dus Rozeke, een keer van harte bedankt. Johan en Frida mogen we niet vergeten, want die luisteren ook mee. Ons Anneke luistert mee. Even nadenken, jongens. Want zonder papier, het wordt een hele hoop, hè.
0: Wordt een hele hoop.
1: Ah, ik ben hier al eigenlijk aan het...
2: Doe ook de groeten. Ik ga gewoon zeggen aan alle mensen, zo kan ik niemand niet vergeten. Kevin, want die gaat ze biedt ook bellen. En ik zou zeggen, ik wens iedereen een super en fantastisch mooi weekend toe. En dan nog even dit tussendoor voor onze mensen die op hun agenda staan hadden. Dus het optreden van nu maandag gaat jammer genoeg in Lebbeke niet door in de rits wegens omstandigheden. Dus daar is iemand van de zaak dus ernstig ziek geworden. En dat gaat dus niet door, dus dat wordt geannuleerd. En naar een latere datum verschuiven. Dus ik zou zeggen, ik zat daar maandag met Stephen McQueen, met Honey D. Maar dat optreden maandag namiddag nu gaat dus niet door.
0: Oké, okay, ik denk dat iedereen het gehoord heeft.
2: Voilà, dus en moesten de mensen, zeg het gewoon verder. Dus, want het zou jammer zijn moesten de mensen daar aan de deur staan. Hè?
0: Ja, ik heb dat ooit eens voor gehad.
2: Ja. En dat is niet leuk, hè? Als je denkt, er gaat iets door. Ik heb ooit eens voor gehad, en ik wist het ook op het laatste moment. Ik keek er zo naar uit om naar een live optreden van Wiltura te gaan. Ik kom in de zaak toe, ik zet me daar neer. Ik zeg, nu ga ik genieten van Wiltura. En de baas zegt droogweg tegen mij, Wiltura heeft net afgebeld. Ik zeg, hoe? Nee, die komt niet, die is ziek. Ik zeg, jong, ga zij gewoon met mijn chocolade aan het spelen. Nee, zegt hij, Wiltura kan niet komen, want hij is ziek. En ja, dat was ook een ontgoocheling, maar ja. Dat is dan 3 weken later toch doorgegaan. Maar je had daar volledig op verheugd en je komt toe en je zegt, ik ga een leuke avond meemaken. En ja, daar was geen Entura toen.
0: Bij mij was het de Starlings en ik stond in de werf voor de deur met nog een paar mensen. Want ze hadden blijkbaar wel door, allee ja, bij sommige mensen laten weten, maar niet iedereen. Dus ja, stond daar met een paar mensen voor de deur. Voor een gesloten
2: deur. Dat zijn dingen
0: deur.
2: Die kunnen gebeuren. Hè?
0: Ja, het is dat.
2: Dat is waar. Maar dat is goed. Ik roep alle mensen op om nog een keer te bellen, want het is vandaag, ze zijn allemaal zo stil. Dus
0: ja.
2: Dat is juist, Cindyke. Ja, mag dat niet vergeten, anders krijg ik op mijn donder ons bolleke de beer.
0: Het Franske.
2: Mijn eigen broer.
0: Is dat dan vergeten?
2: Ja, ik heb hem niet op de deur gehad met een Frank. Ai.
0: Dat is een slechte punt.
2: Voilà. Ik zou zeggen, en die groetjes die we gedaan hebben, die kwamen dus van mij en vanwege mijn vrouwke Anja dus. En laat onze Wiltura maar eens over een prachtig nummer zingen. En je moet maar eens naar de tekst luisteren. Dus ook heel mooi. Echt een pareltje van een nummer. Ik ben benieuwd naar het nummer op jullie reactie.
0: Oké. We gaan er naar luisteren.
1: We zullen een feedback geven, Rudolf.
2: Voilà, ik wacht op jullie reactie, goed?
0: Oké.
2: Zeg nog een fijne uitzending en tot de volgende, hè.
0: Ja, dag. Bedankt. Dag.
2: Salutjes. Joe, dag.

0: Feedback van Wiltura, Cindy. Het was een mooie plaat, hè? Een van de verborgen pareltjes, vind ik.
1: Ja, een mooie plaat. Maar ik ken ze dus ook niet. En het is wel een prachtige tekst, klopt.
0: Zeg, Cindy, we hebben een bekende Vlaming aan de telefoon.
1: Dat zal niet eens luisteren, hè?
0: Gewoon eens luisteren, hè?
1: Hallo.
2: Goedemorgen, Anna.
0: Goedemorgen, Hilde.
1: Dag, Hildetje.
2: Bijna goedemiddag. Wij zijn bijna thuis, nog 150 kilometer en we zijn thuis, dus eindelijk. En het was een lange weg, een lange weg.
1: Ja, het is ver, hè?
3: Sinds 3 uur gisteravond.
2: Ja, we zijn gistermiddag om 3 uur vertrokken in Spanje en we hebben nog niet gestopt, behalve om een mini pipi-stop te doen.
1: Amai.
2: Dus, ik ben blij van terug te zijn, maar het is hier koud, hè.
0: Hier is het warm, in de studio.
2: Ja, 20 graden. Wij komen van Tubbel bijna. Dus,
0: ja, uiteraard.
1: Ik had ook al de eerste dagen toen ik terug was.
2: ik weet dat ik dat ga hebben. Maar gelukkig zijn er rap weer weg, hè, Cindy.
1: Ja, het is dat.
2: Ik had graag een plaatje aangevraagd voor de verjaardag van Rudy van Brussel.
1: Ja, zeg maar.
2: En dan ook speciaal voor al onze collega's. Heel super blij dat onze Patrick de Groot terug is. En,
1: yes.
0: Dank u wel, Hilde.
2: We hebben u gemist, Patrick.
0: Heb je mij gemist?
2: Ja. Zeg, ik kom maandag naar de vergadering.
0: Ik kom maandag naar de vergadering.
2: Ah, het is spaghetti, hè.
0: Het is spaghetti. Wauw.
2: Ja. Spaghetti. Dus je moet niet... Dat ik geef je vrouw aan je inonder.
0: Ik zal het daar zeggen.
1: We gaan nog een keer over en weer.
0: Nog een keer over en weer.
1: Hij doet ook veel kilometers.
0: Maar het is zo ver niet, hè, Cindy. Het is hier achter de deur, hè.
1: Ja, dat wel.
0: Het is maar 7 minuten rijden voor bij mij thuis, dus.
1: Ja. Maar normaal komt er nu van de zee.
0: Tuurlijk. Maar ja, ik moet straks terug naar de zee, hè.
1: Ah ja.
0: Het is ook nog waar, eigenlijk. Ik moet terug.
1: Zo verder.
0: Goh.
1: Oké.
2: Het is helemaal lopen.
0: Maar ja, het is voor een goed doel, hè.
2: Het is wel. Maar ik apprecieer het enorm dat jij de buurt bent. En wie weet, we horen u. Dit is goed terug, hè.
0: S-O-O-N. Hilde, soon.

0: niet spreekt met een steen en gebroken. Dus ja, die heeft het ook vergeten. Het was een Johan. Johan. Het was een aangename vakantie bij Johan erbij. Dus.
1: Zijn ze dan?
0: Ja, dat staat voor onze lieve. Mijn dochter Ellie, ik ga me nog vergeten. Wie? Ah ja, onze Danny de Groot, ook een hele dikke merci. En Erik en Peggy, ook een hele dikke merci voor de backup te zijn van mij en Stephanie. En ja, aan iedereen die mee werd aan de radio, die zijn allemaal schetsen van papa. Ah, wacht, onze Tony en Nancy niet vergeten. Die
1: zullen
0: maandag ook bij zijn op de vergadering.
1: Dus voor
0: twee een leuk te doen. Voilà.
1: Dat was het. Zitten zij daar in de vlieger of zo?
0: Nee, bijna. Ik rijd tegen
1: 120
0: per uur, ja.
1: Oh, wat veilig, Helden.
2: Ja. Dat is zelfs optreden nu.
0: Ja, ik ben zelf optreden. Terug. Graag
1: het plaatje
0: van Barbara Streisand en
1: A
0: Woman in Love was
1: zeker,
0: hè?
1: Ja, dat is het. Woman in Love van Barbara Streisand.
0: Wij zijn aan het luisteren in de wagen, dus doet dat. Ze doen dat heel goed.
1: Ik wens je nog een veilige rit, hè?
0: Ja.
2: Ja, ja, gewoon veilig thuis.
0: Ja. Normaal van maar 30 uur zijn dat we
2: Ah ja. Oké. Okay.
0: Vielen voor Parijs, jong. Vielen. De groetjes aan iedereen. En aan alle luisteraars die het weten. Ah, wacht, ik heb onze Rudolf nog vergeten. En Anja. Oh, en Franske. Mijn Bolleke, mijn Beke. Die is ook nog vergeten. En Jozeke. En Geert en Vivian. En ja, iedereen die belt en die we kennen. Voilà.
2: Oké, de plaat komt eraan.
0: Oké, dank.
2: Bedankt voor te bellen. Ja,
1: dat is exact 6 minuten.
0: Wow. Ja,
2: dag Hilde.
1: Dag Hilde.
0: Dag.
2: En ze is mij vergeten.
1: Ah ja.
2: Oei hoor.

0: Memory.
1: Goedemorgen.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478-40-6130. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
7: Hij is er.
8: Hij is er.
7: De Radio Memory app.
8: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
7: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
9: De Radio Memory app.

0: A Love, bizar.
1: Een bizarre liefde.
0: Ja.
1: De Samen met Prins, hè, 1985.
0: Ja, Goert. Allee, ja.
1: Goert de, mij de sound van. De sound van Prins, hè.
0: Inderdaad. Misschien kunnen we hem straks nog eens draaien. Want de mensen bellen blijkbaar niet.
1: 02-66-99-660. We hebben nog ongeveer 20 minuten, Cindy.
0: Denkt het?
1: Maar tot 12 uur, denk ik, hè.
0: Nee? Ja, tot 12 uur. Maar ik weet niet welke uur dat was.
1: Dus, ja, 20 minuten. Ik ben altijd ervoor.
0: Oké. En we gaan luisteren naar een lied uit 1998.
1: Was dat vroeg niet van Vogue?
0: Ja.
1: Ja, hè? Dancing in the Night Away. Of Dance in the Night Away.
0: Maar het is wel een andere sound.
1: Van de Mavericks.
0: Een ander liedje.

0: Ze hebben ook grote hits gemaakt, hè, de Mavericks.
1: Ja, ik vind die wel goed.
0: Ik vind die ook wel goed. De plaat is wel eigenlijk de bekendste Here Comes the Rain.
1: Ja.
0: Dat is ook een van haar grootste hits, van hun grootste hits.
1: Maar deze is ook wel gekend.
0: Ja, inderdaad.
1: En we gaan naar Swoop.
0: Swoop, ik zit eigenlijk nooit gehoord de sardinedans.
1: Nee?
0: Nee.
1: Het is een cover van Patrick Sébastien, want die geeft het La Danse des Sardines.
0: Ah, allee, we leren bij. Ik heb het al gezegd, hè. Ik leer bij me vandaag. Laat ze horen, Cindy.

0: En dat was...
1: Hoe kom je eigenlijk aan het idee om een plaat te maken over de sardine?
0: Ja, maar in het Frans is het ook La Danse de Sardine. Ja. Dus, ik weet het niet. Misschien had hij juist sardinen gegeten.
1: Ja, wie weet.
0: Gelijk als wij met ons maatjes, hè.
1: Ja. Ah ja, dus ook.
0: Oké.
1: Okay, ik heb er nu weer aan gedacht.
0: Goed, hè.
1: Ja.
0: Met veel aan jou, maatjes. Nee.
1: Ja, Cindy, nog 12 minuten.
0: Ja, er is eentje jarig vandaag ook.
1: Ambidance.
0: Onze Frank, ja.
1: Ja.
0: En ja, ik kan het toch niet laten om een plaat van hem te draaien.
1: Welke heb je gepakt? Genomen, beter gezegd.
0: Ik heb er stof afgeblazen. Ja, ik zie het allemaal in uw haar, want stof is eraf. En ik heb gekozen voor Manne Veloux.

Geen lot op mij. Maar vannacht ging ik naar buiten. Ik heb er heel goed op gelet. Met mijn velo, die stond niet meer waar dat ik hem had gezet. Mijn velo werd gepakt.

gaan doen, is een pittige kroem. En als je maar als je alier recht zet, wel, dan valt noem. Dat is bedankt, een heel speciaal. Ik heb mijn heel achter gezocht. Kijk, ik heb hem in de tijd nog van de Eddie Merckx gekocht. Met een velo is gepakt, is weg zijn hem gejat. Het is zulke met twee wielen en zonder nattenbak. Met een velo is

0: Ambit Ernst met Manavillo.
1: Hij begon in 1986 als playback-imitator van Michael Jackson.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja. De ferme gasten.
0: Ja, ja.
1: Als je
0: ja,
1: Michael Jackson al kunt imiteren, dan is het al...
0: Ja, maar Frank is bewegelijk, hè.
1: Ja, ik heb het gezien vorig jaar met de verjaardagsshow van Memory. Heb ik het gezien, hè.
0: Ja, ja, ja. Springt op tafels. Ja. Ja. Hij heeft zelfs een speciale verzekering voor zijn bril.
1: Is het waar?
0: Want, ja, dus die brillen waren altijd kapot. En hij heeft ooit op zijn eigen verjaardagsbal iemand, ja, toevallig, hij deed een typetje na en die ging met een stok in de slaat. Hij wilde op de tafel staan en die dus juist zijn arm naar hem, die arm gebroken. Echt waar?
1: Dat moet pijn gedaan hebben.
0: Op zijn eigen verjaardagsbal.
1: Dat moet kunnen, hè. Moet kunnen.
0: En ja, onze tijd zit er bijna op.
1: Bijna is er nog 9 minuten, zie ik hier.
0: Nog, ik zie hier nog 6 minuten.
1: Ja, 1 van de 2 klopt dan niet, hè.
0: In ieder geval, bedankt om te willen komen.
1: Ik ben zeer vereerd om de uitnodiging van u.
0: Ja, want...
1: het was al lang speciaal... beloofd, het was al lang beloofd,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, dat wel. Ja. En ja, maar je hebt speciaal je verlof...
1: Ik moest zelfs, ga ik terug.
0: Ja.
1: Van hieruit terug.
0: Even onderbroken terug, ja, om speciaal naar mij te komen.
1: Maar ik kon het aanbod niet laten liggen, hè, Cindy. Ja, het is al, we hebben eigenlijk nooit in het verleden nooit de kans niet gehad om eigenlijk samen een keer een programma te doen. Hè.
0: Nee.
1: Dus bij deze, dank u wel.
0: Dus, maar ook een dikke dank u wel dat u het wou aanvaarden.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan dat nog een keer doen. Hè.
1: Ja, zeker weten.
0: Dus... En voor onze luisteraars, bedankt voor te luisteren. En u hoort mij terug morgen tussen 18 en 21 uur.
1: Zo dadelijk is het ook, wie was het alweer? Danny de Groot. Ja, die komt zo dadelijk.
0: Ja, die komt er na 12 uur aan. Maar eerst hebben we nog een beetje muziek, hè?
1: Laat ze maar horen.

0: politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Beste muziek.
5: Hoor je hier.
6: Radio Memory.
5: Danny de Groot.

ogen van Peter Gabriel zou seks soms bij conflicten beter werken dan communicatie. Dat probeerde hij ons ook duidelijk te maken in 1986. In deze Sledgehammer, Peter Gabriel maakte een nummer over seks en noemt daarin ook een aantal fallus-symbolen zoals Sledgehammer, Train, Bumper Cars, Big Dipper en noem maar op. Fijn dat de radio terug aanstaat voor een uur lang de grootste hits. Dit is The Music Machine, ik ben Danny en dit is...

0: goede dit. Sadness van Stash. Sadness kwam eigenlijk per toeval tot stand, want Günter Verspecht die componeerde het liedje in een kwartiertje en werd in een hotellobby in Argentinië opgemerkt, waar hij achter een piano het nummer zat te zingen. Hij was daar met de ploeg van Fear Factory voor opnames en de regisseur en de cameraman die waren dermate onder de indruk dat zij zich direct als managers opwierpen en kijk eens wat een succes het heeft opgeleverd. Niets dan goede muziek in The Music Machine. Straks The Golden Earring met Wendell Lady Smiles. Eerst nog eens paard en kar boven halen. Of moeten we dat van stal halen? Klinkt dat beter? Johnny Cash nog eens met Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak.

0: Girls van de Golden Earring. Het kwam 2 jaar later uit dan Twilight Zone. Opvallend zijn wel de gelijkenissen tussen de twee nummers. Met name de voor die tijd sensationele videoclips van Dick Maas. Die zijn een belangrijke factor voor de hernieuwde belangstelling van het grote publiek voor de Golden Earring in de eerste helft van de jaren 80. Dit is de Music Machine, zometeen met Clouseau en dans naar Fisher Z en So Long.
1: Danny de Groot, altijd de groot.

vrolijk en dansbaar nummer. De nummer 1 in Vlaanderen werd het in 2001. Clouseau, kom erbij en dans. Ja, kom er zeker bij, want dit is de Music Machine. Als je zelf nog een suggestie hebt voor een bepaald plaatje, iets wat je al lang niet meer hebt gehoord en toch nog eens wilt terughoren, wel, stuur me gewoon een mailtje naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Zometeen nog meer muziek van bij ons, want Nova Star heb ik nog eens uitgekozen met Wrong. Eerst de bezem erbij pakken en kuisen met die.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te raken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

tekst van deze Wrong werd geschreven door de uit Nederland afkomstige frontman Joost Zwegers. Het nummer gaat over een koppel dat na jaren uit elkaar is gegroeid en het wordt de zanger eindelijk duidelijk tijdens een reis in Miami. In de videoclip van het nummer is Zwegers trouwens te zien met zijn toenmalige vriendin, actrice Catherine Coles. Zwegers lijkt hierin meer interesse te hebben in zijn muziekinstrumenten dan in Coles zelf en zij vertrekt boos uit het appartement. Dus eigenlijk wist hij wel de reden waar het fout is gelopen. Niets dan goede muziek. Dit is The Music Machine met Lana Del Rey en de videogames.

De twee mannen van de Opposites die brachten destijds gezamenlijk twee platen uit onder één naam. Het klonk misschien wat ingewikkeld, maar dat was het niet echt hoor. Licht uit is gewoon de eerste single van Willy's deel van het nieuwe album geworden. De Opposites

0: Like a Rolling Stone is een nummer van Bob Dylan dat voor het eerst verscheen op een 45-toerenplaatje op 20 juli 1965 in Amerika. Dat was ook het openingslied.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Goh, wat hebben ze toch heerlijke muziek gemaakt in de jaren 70. En daarvan zullen we ook in dit uur weer een overzicht maken van de grootste hits uit de jaren 70, dames en heren. Want dit is hier een nieuwe aflevering van The 70 Show. En je hoorde trouwens net nog een hit uit 1975. Het was niet hun enige grote hit in de jaren 70, want ook met Sebastian scoorden ze een monsterhit. Dat waren Steve Harley en Cockney Rebel. Je hoorde ze met Make Me Smile. Alleen maar muziek gemaakt tussen 1970 en 1979. Dit is The 70 Show. Met nu uit 1977, dit hiervan, de Bee Gees.

blijft een schitterende song natuurlijk. Dit nummer hier uit de film Saturday Night Fever. Want die lokte bomvolle bioscoopzalen in 1977. Met een aantal hits natuurlijk tot resultaat voor de Bee Gees. Je hoort ze onder meer nog eens terug met How Deep Is Your Love. Hier in de 70 Show. Dit keer komt uit 1976. Hier is Dolly Parton met Jolene. Jolene.

zeer muzikale familie. Zo niet de populairste familie uit de jaren 70. Muzikale familie dan wel te verstaan. Je hoort natuurlijk nog eens de Jacksons. Blame it on the boogie. Ze scoorden er een hit mee bij ons in 1978. Wisten trouwens dat in 1978 op 1 december meer bepaald de eerste editie van de krant De Morgen verscheen. Dat even ter info. Dit keer komt uit 1979. Hier is Grand Funk.

we draaien alleen maar in dit radio-uur de grootste hits uit de jaren 70. En daar kreeg natuurlijk ook deze single een plaats tussen vandaag. We zaten in 1979 met deze groep hier. Dat waren Grand Funk. Je hoorde ze met Some Kind of Wonderful. En dit hier mag wel een beetje rustiger klinken. We draaien trouwens zo meteen een Nederlandstalige song. Maar eerst dit hier van Charlie Witch, The Most Beautiful.

Lopen de band in de jaren 60 en in de jaren 70 en natuurlijk ook de hele jaren 80 en zelfs nog de jaren 90 door. Dat was natuurlijk Viltura, een nummer die in december 1969 in de hitparade binnenkwam. Het zou er 14 weken lang blijven instaan, dus met andere woorden, dit was een hit aan het prille begin van de jaren 70. Ex-nummer 1 trouwens bij ons, je hoorde Liefdeverdriet van Viltura. En met het hier gaan we terug naar 1979, dus met andere woorden, van het prille begin van de jaren 70 naar het einde van de jaren 70. Blondie met Heart of Glass.

zat in 1979 en 1979 zal de geschiedenis ingaan als de koudste januari maand ooit, terwijl zelfs in die maand januari 1979 op geen enkel voetbalveld een wedstrijd gespeeld. Door die extreme koude werd toen alles afgelast. En zij scoorde toen hits bij ons, dat was Blondie. Je hoorde nog eens Heart of Glass hier in de 70 Show. En in de jaren 70, ja, daar hebben ze ook zo van die stevige deuntjes gemaakt. En dit hier is er een heel mooi voorbeeld van. Terug naar 1978. Hier is Ram Jam en...

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Herinnert u zich deze nog?

schitterend. En dankzij dit radioprogramma quiz kom je nog eens uit de radio vandaag. Want dit is de 70 Show, niks anders dan muziek uit de jaren 70. En dit kwam uit 1971. Het was een Nederlandse groep die luistert naar de naam The Walkers. En die horen ze met ongetwijfeld de grootste hit uit hun carrière. Alhoewel in Nederland hebben ze een waslijsthit gemaakt. Bij ons was het niet minder, maar dit was wel de grootste hit bij ons hier. There's No More Corn on the Brasses van The Walkers. En dit hier zijn Eruption en One Way Tickets.

Ja, ook in 1972 werd er al electropop gemaakt op hun manier. Toen 1972 deze single hier van Giorgio Moroder, want dat was eigenlijk de producer van dit nummer hier. Chicory Tip hoorde je met Son of My Father hier in The 70 Show. We trekken nu terug naar 1976. Wat een ongelooflijk grote hit was voor Nazareth. Hier is Love Hurts.

wel, ik zou ze graag allemaal eens op een rijtje zien staan. De koppels die gedanst hebben op deze single ooit, was het nu in de jaren 70, jaren 80 of in de jaren 90. En in ieder geval, dit hier was een heel grote hit bij ons in 1976. Je hoorde nog eens Nazareth uiteraard met Love Hurts hier in de 70 Show. Het is trouwens de enige grote hit wat ze hebben gemaakt, die groep Nazareth. Of moet ik het op zijn Nederlands zeggen? Nazareth, de gemeente bij Gent uiteraard. Dit hier komt bij 1971, de Sweet and Funny Funny. Tell me.

hier zullen waarschijnlijk ook heel wat voeten opgedanst hebben in de jaren 70. Want dit hier was een heel grote hit bij ons in 1978. Het haalde net niet de eerste plaats van de hitparade bij ons. Maar het leverde wel een aantal grote hits op voor deze zangeres hier. Haar naam, Luisa Fernandez. En die horen ze met Leila Van You. Ja, dit moet je onderhand ook al wel kennen natuurlijk. Want wanneer je dit hier hoort, dat betekent dat dit radioprogramma erop zit. 1 uur lang heb je kunnen genieten van de grote hits die gemaakt werden tussen 1970 en 1979, dames en heren. Want dit was The 70 Show. Van mij krijg je nog Oscar Harris en The Twinkle Stars. And Try a Little Love.

0: politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
8: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
9: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Deze plaat zullen de fans van Bobby Prins wel tevreden gemaakt hebben op deze zaterdagmiddag 22 augustus. Iets over 2 uur geworden, we draaiden Bobby Prins met Donna Maria. En net voor deze hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week, de nieuwe Jimmy Samijn op de radio. En dat is een reetje van Luc Jones uit Nienhoven.

was er eentje, man en vrouw. Ik heb het over Danny Fabri en Georgette zijn vrouw. En we draaiden Waaghuts en Win. En dat is er eentje in de richting van Jurgen, Tinneke en Roene daar in Veluwe. We draaien Wiltura.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de Jaarmarkt Nienhoven. Café De Leste Zonde presenteert Burgtstraat Zingt en Swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit

Dames en heren, deze plaat van Wiltura. We draaien de versie van Danny DeMaro en dit met Esperanza. We gaan naar Nederland met Jan Smit en Boom Boom Bailando.

0: wat zou ik moeten doen?
1: Ja, de vijf nummers, Jules Cabas, en ze noemen moi de Jules Cabas van ons klein Belgenlandje. Gaan we terug naar Nederland, en dit met Corrie Konings, Druk je lijf tegen dat van mij. MUZIEK

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 9660.

0: met ons schip.
1: De thuisboys die nog kennen van Boer Harms. We draaiden Geert, mijn Belgisch peert. Deze plaats zullen we Geert en Vivian daaruit Beveren Sint-Niklaas wel tevreden maken. Hè? Dit zijn de formatie in Nederland. VLF de Kunst en een kopje koffie draaien we nog net voor reclame.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

0: In de tijd een grote hit voor Paul Severs. We draaiden de versie van Geneve en Lief allemaal hier bij Radio Memory in Studio NL op deze zaterdag 22 augustus. En dat is een reetje van Doorn en Nellis, hè. Voor altijd samen.
1: Veel te mooi.

telkens ik in jouw ogen kijk en jouw hand voel in de mijne, dan weet ik gewoon, ja, dat is echte liefde.

0: politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
8: Tony van Beveren.
10: Ik sta waar naar mijn glas

Welse meneer, Nederland, John de Bever. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. Zaterdag 22 augustus is iets over 3 uur geworden. Ik neem je mee tot 4 uur tot aan onze collega Rudolf Stevens met zijn programma. De volgende plaat is origineel van Mark Dex. Ik heb ze meegebracht door Luc Johns uit Nienhoven. En waar moet ik heen zonder jou?

Als Vreugde mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory op deze zaterdag 22 augustus. We draaien André Hazes met Als je alles weet. We hebben een klaarstaan van de Romeo's, Dans de Sirtaki. En dan gaan we richting reclame met de nummer van de meneer Nederland, Frank van Etten. En je bent niet meer die man van toen. Moet kunnen, hè? Moet kunnen tussen de koffie en de patekes. Een Grieks dans geplaceerd, hè?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Voice of Europe, die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden Eddie Wally met een van zijn grootste successen, Cherie. We gaan van ons klein Belgielandje naar Nederland met Gradamen. En we draaien Ongelijke Strijd. Welkom erbij, tot 4 uur, Tony van Beveren. De beste.

We draaiden Willy Sommers. Laat de zon in je hart, terwijl de zon hier schijnt, hier in Galmarden en waarschijnlijk ook bij jou thuis, draaien wij de zomerse platen hier in Studio NL. Over een zomerse plaat gesproken, dat is er eentje van David van Dijk. Wat een wonder. Allemaal hier in ons programma, hè.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Mieke. Een engelbewaarder. Je kent ze nog wel van Mijn Beste Vriendin. We gaan richting reclame. Gaan we doen met Free Francis uit de streek van Gerardsbergen. En we draaien nog Die Duizend Sterren.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Deze plaats zullen we de fans van Bobby Prince wel tevreden maken. Als ook Franske. We draaiden Bobby Prince en niet van de jongste meer. De volle plaat is origineel van You Never Walk Alone. We hebben een versie meegebracht door Michael Lanzo. En een vriend is nooit alleen.

0: Bijna 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris de Liez noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. 1 iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Welkom vrienden in deze nieuwe start van ons programma Terug naar Toen. Een uurtje lang mag ik wederom voor jullie die mooie oudere pareltjes draaien. En dat doet me ontzettend veel plezier. Beginnen deed we alvast met een van die parels van Wilke Alberzi en die Norman. Een uur lang voor jou dus, pareltjes, dat zei ik toch al hè? Wel, dit is er ook zo eentje. Elvis Presley, Woodo Heart.

0: Tino met zijn Blue Spanish Eyes. En deze zitten we meteen begin 80er jaren. Andreas is
1: in een discotheek
0: een beetje verliefd.

nummer van een grote dame, Edith Piaf, maar gebracht door een evenzeer grote dame van bij ons, Anneke Christie. En na aan Christie, deze zomerse plaat. En dat allemaal voor jou in ons programma van Terug naar Toen.

volgende plaat, vrienden, is een pareltje vanuit het grijze hitverleden. Je kon in die periode de radio niet aanzetten of deze plaat kwam voorbij. Waar is toch de tijd naartoe? Ik herinner mij maar echt één nummer van deze artiest. Ik ben eens benieuwd of jullie er nog meerdere kennen. We gaan hem nog eens draaien. Gene Summers, Elke Dag.

dan nog eens graag even deze onder het stof onderuit voor jullie in onze aflevering van Terug naar Toen, CCR. Jimmy Frey, met een nummer dat je zeldzaam te horen krijgt.

Het meisje zonder naam, Jimmy Frey. En deze kennen we beslist nog wel. Een van die mooie Tura-klassiekers. Vind je terug op het album Hopeloos vanuit 81. Deze, vaarwel.

wilt u eraan met deze vaarwelvrienden. En ik moet jullie voor vandaag ook vaarwel zeggen. Zeg jullie heel graag tot bij een volgende aflevering van deze Terug naar Toen. Nog veel plezier met de andere collega's. En we gaan afsluiten met een van die toppertjes van Olivia. En Senedou.

0: Bijna 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseisd. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag het dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

En ik riep, ik ga niet bezwijken. Ik zal weer alles kunnen doen naar mijn zin. Ik hoef maar in mijn adresboek te kijken. Buiten jou staan er zeker 100 in.

het fout. En je zei, och, stop met dat gesmoes. En ik gaf je heel koeltjes een hand. Maar opeens voelde ik de blues. Toen die traan viel, viel ik door de mand. Door die ene kleine taal liep het fout. Ik zei wel, och, laat me

echte authentieke country muziek. Onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn.

0: Bijna 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. 1 iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

Rod Stewart, dat was meer met deze grote hit Baby Jane. Welkom in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90 hier in het voorlaatste weekend van de maand augustus. We gaan er weer een lap op geven de komende 2 uur. Met nu deze van John Travolta.

Dat was hier nog Blondie en The Tide Is High. En dit is een prachtig nummer met een bijzonder mooi verhaal erachter. ABBA schonk namelijk 50% van alle rechten van deze plaat aan UNICEF. Omdat het nummer zo vaak gedraaid en verkocht is, heeft Chiquitita in de afgelopen decennia al miljoenen euro's opgebracht voor kinderhulp wereldwijd.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.

0: Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.
4: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 22 augustus vandaag in Australië wordt goud ontdekt. En dat vandaag in 1851. En in Zuid-Afrika wordt eveneens goud ontdekt. En dat in 1926. Er was nog een ontdekking, die van de eerste ring van de planeet Neptunus. En dat vandaag in 1989. En na jaren afwezig te zijn geweest van concertpodia, treedt Elvis Presley weer op in Las Vegas. En dat vandaag in 1969.

0: Muziek uit Nederland met de damesgroep de Dolly Dots. Muziek uit de 80's ook. Dit hier is wat recenter, zeg maar. Deze van Bob Sinclair en Rock This Party.
1: Miss Jimmy wants to see everybody on move. Dance all in up, that a man coming at you. We just want big up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce on.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvois van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvois@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Amazing Top 100 zou deze zeer hoog eindigen, denk ik. Dat waren nog de poppies. Het komende uur in deel 2 is er natuurlijk nog veel meer. Even een uitstapje nog naar Duitsland met Boney M en Sunny.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buzková-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienoven. Mis het niet.
5: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
10: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Die staan er ook weer mooi op. Bekend ook van de Reflex, Duran Duran en Girls on Film. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met nu de Philadelphia Sounds van de Tramps. Blijft een heerlijk nummer. The Night the Lights Went Out.

gaan het even hebben over het weer. Ik heb voor jou de dagrecords van 22 augustus. Er was op deze dag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 7,9 graden en dat in 1899. En de hoogste maximumtemperatuur van 32,5 graden, die vonden wij vandaag in 1918 en 1898.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Dua Lipa is jarig, Brits-Albanese zangeres. Ze wordt er 31. Dan ook nog Griet Op de Beek, Belgisch auteur, wordt er 53. Jean Thomas is ook jarig, Belgische zanger, wordt er vandaag 54. En dan ook nog Tori Amos, een pianiste en zangeres. Ze wordt er 63 vandaag. Het

Pebbles, uiteraard niet te verwarren met die andere band, de Pebbles en Girlfriends. En dit volgende nummer klinkt als een vrolijke, aanstekelijke popsong, maar de tekst is vlijmscherp en gaat over de werving van jonge, werkloze jongeren voor het Britse leger tijdens het conflict in Noord-Ierland. Costello schreef de tekst op de achterkant van een vliegticket toen hij terugvloog van een tournee.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.

0: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hey, met Genie hier. Wat leuk dat Radio Memory deze week mijn nieuwe single bombardeert tot hitschijf.

1990 kon je deze plaat terugvinden in de hoogste regionen van hitparaden. En het werd destijds de opvolger van de nummer 1 hitsingle The Power. Snap, daar hebben we het natuurlijk over. Oepsap kwam langs. En daarvoor, als eerste vandaag in Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1984. En wel met de tweede single afkomstig van het album Welcome to the Pleasure Dome. In de zomer van het jaar stond hij op nummer 1. Two Tribes werd trouwens de opvolger van het even succesvolle Relax. En was een ferme afkeuring van de toenmalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, en zijn koude oorlogspraat. Frankie Goes to Hollywood dus, als eerste vandaag in deze Studio 45. Hey dames en heren, jongens en meisjes, wees weer van harte welkom. 2 uur lang, de allerfijnste. 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Ja, want het is weer tijd geworden voor jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes, daarmee gezelschap houden. Met zometeen uit 1996, Touch of Joy. Don't Give It Up is voor jullie onderweg. Maar eerst naar de hitparade van 1988. 5 grote muzikanten bij elkaar in 1 band. Dat werd de Traveling Wilburys. George Harrison, ex-Beatle, Jeff Lynne, ex-Electric Light Orchestra, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. George Harrison heeft een B-kantje nodig van zijn single This Is Love. En hij vroeg aan Jeff Lynne het nummer te produceren. De opname is gepland in de studio van Bob Dylan. Roy Orbison dan weer is in de buurt. En Tom Petty komt er toevallig bij omdat Harrison zijn gitaar bij hem heeft laten staan. De Traveling Wilburys zijn zo als een speling van het lot geboren. Handle With Care is hun eerste en meest succesvolle single en is trouwens terug te vinden op het album Traveling Wilburys Volume 1.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
0: Goeie avond.

was maar 2003 dat deze In The Club op single verscheen hier bij ons in de Lage Landen. Het nummer heeft zichzelf dan al volop bewezen in de States. Daar stond namelijk In The Club een aantal weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100, de Amerikaanse singlelijst. De single daarvoor, Wangster, is in Amerika ook een succes geweest trouwens, maar niet verder gekomen dan nummer 13 al daar. In The Club, 50 Cent, kreeg je te horen hier in Studio 45. Uiteraard hebben we vandaag weer een Egotripper voor jullie meegebracht en ook een Lex XL. De Egotripper, je weet het misschien wel, het zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van Sinéad O'Connor. Straks in deel 2 dus, drie van haar grote hits en de biografie. En op het einde van de show een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1977. De Tramps komt er straks aan met Disco Inferno in de albumversie. Zometeen terug naar 1987. Patrick Swayze en Stacey Wordelitz schreven She's Like the Wind al in 1984 voor de film Grandview USA. Met het karakter van actrice Jamie Lee Curtis in gedachten. Uiteindelijk haalde het nummer de film niet. Maar wel 3 jaar later, en toen leek de Patrick

0: down slowly.
1: Alec Benjamin met zijn Let Me Down Slowly uit 2019. We zijn ook vertegenwoordigd op Facebook en daar kan je bijvoorbeeld de videoclip bekijken van deze Alec Benjamin, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zoals ook daar Sinead O'Connor terug te vinden zal zijn, want zij is deze week onze egotripper. Evenals LXXL, The Tramps in dit geval met Disco Inferno. En ik heb er ook weer gewoon te getrouwen een link naar Mixcloud geplaatst. Want Mixcloud, dat is een platform waar je naar Studio 45 kan luisteren of je kan het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Dankzij de film Saturday Night Fever probeerde iedereen te dansen als John Travolta. En voor de Bee Gees betekende de film voor hun een doorbraak. In 2003 overleden Morris Gibb zei over die plaat: "We waren blauwoogige soul voor de film en toen de film uit was waren we ineens de koningen van de disco. How Deep Is Your Love was eerst een R&B ballad en is plotseling een disco ballad geworden. In 2010 werd bekendgemaakt dat het ritme van Staying Alive trouwens toepasselijk genoeg het meest geschikt is voor gebruik bij het toepassen van hartmassages. Zometeen, Bee Gees uit 1978, Staying Alive. Maar nu is het eerst tijd geworden voor de Italo Classic. En daarvoor gaan we terug naar 1983. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Daarvoor ga je gewoon naar de account van Lex de Groot op Spotify. En dan vind je daar dus de lijst van de Italo Classic terug. Succesvol staat Italo Disco eigenlijk, gecomponeerd door Pierluigi Giombini. Die man componeerde ook Gazebo's I Like Chopin. Een van de one-hit wonders uit de Italo Disco periode van de jaren 80 is dit. Met Dolce Vita stond Ryan Paris in 1983 over heel Europa in de hoogste regionen van de hitparade.
2: Studio 45 goes Italo.

0: De jongens van UB40 zijn onderweg. Maybe tomorrow.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

Maybe Tomorrow is eigenlijk afkomstig uit 1971 en origineel van de Jackson 5. Hier kreeg je hem te horen, zoals we hem natuurlijk heel goed kennen. Hè? Uit 1987, UB40, Maybe Tomorrow dus. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook straks in deel 2 de Ego Tripper, niet te vergeten. Sinead O'Connor. Straks 3 grote hits van haar, achter elkaar. En op het einde van de show, de Lex XL. We keren straks terug naar 1977 met de Tramps en hun Disco Inferno. En je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. In dit uur nog een Eurodance track. Uit mei 1995, toen kwam hij uit. En het werd de 3e single van het album, Wakefield. Het nummer is nogal berucht door de tekst. I need you inside me tonight. Dit werd dan ook veranderd naar I need you beside me tonight. Wakefield, think of you. When I-

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan. Can't touch this.

0: Bart Verhoeven is in de nieuws de grootste hit en is terug te vinden op de soundtrack van de succesvolle film Back to the Future. En in 1985 stond deze plaat in de hoogste regionen van de hitparade in zeer veel landen, zo ook hier bij ons in de Lage Landen. Hoeloos in de nieuws, The Power of Love. En daarvoor, als eerste in deel 2, heb ik je meegenomen naar het jaar 1990 met You Can't Touch This. En het werd de bekendste single voor die MC Hammer. En het was afkomstig van zijn derde album Please Hammer, Don't Hurt Him. Het nummer is gebouwd op een sample van een nummer van Rick James, namelijk Super Freak. En de tekst werd geschreven door MC Hammer zelf. You Can't Touch This dus, uit 1990 van MC Hammer. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog even gezelschap. Met natuurlijk niet te vergeten over een drietal platen. Dan komt ze eraan, Sinéad O'Connor. Want zij is vandaag onze egotripper. En ik heb dan drie grote hits achter elkaar voor jullie in petto. En op het einde van die deur is het tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1977. Straks de Tramps met Disco Inferno. Je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. Niemand minder dan Cooks manager Lou Adler en Herb Alpert schreven samen met de zanger Wonderful World over Barbara Campbell, Cooks liefje op de middelbare school. In 1960 verschijnt het op The Wonderful World of Sam Cooke. En het nummer is vele malen gecoverd, onder andere door James Taylor, Art Garfunkel en Herman's Hermits. In 1986 werd het opnieuw een hit, dankzij de reclame op televisie. Sam Cooke, Wonderful World. Maar eerst, uit 1996, dit hartverscheurende nummer, dat samen werd uitgebracht met Vrij Zijn op één single. Zoals van meer Borsato-hits is Margherita een geval van een Italiaanse bodem met een sterke vertaling en mooie John Eubanks-saus eroverheen. Nummer is afkomstig van het album De Waarheid. Marco Borsato, Margherita.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

Cartoon Heroes van Aqua uit 2000. En deze vrolijke bende bracht ons tot aan de egotrippen van vandaag. En die is voor Sinéad O'Connor. En die werd geboren op 8 december 1966 in Dublin en groeide uit tot een van de meest markante en bijzondere stemmen in de pop- en rockmuziek. Een grote doorbraak kwam in 1990 met de ballad Nothing Compares to You, een nummer geschreven door Prince. De intense uitvoering en de iconische videoclip waarin Sinéad in close-up haar emoties liet zien, maakte van het lied een wereldhit. Het nummer leverde haar meerdere prijzen op en wordt nog altijd gezien als een van de meest memorabele songs van die periode. Maar O'Connor stond bekend om veel meer dan alleen die hit. Al vanaf haar debuutalbum The Lion and the Cobra uit 1987 liet ze een krachtig en eigenzinnig geluid horen, waarin ze rock, pop en traditionele Ierse invloeden vermengde. Ze bracht in de loop der jaren verschillende albums uit, waaronder I Do Not Want What I Haven't Got, Universal Mother en Faith and Courage. Naast haar muziek trok ze niet ook veel aandacht door haar uitgesproken persoonlijkheid en politieke standpunten. Ze schuwde de controverse niet en gebruikte haar bekendheid vaak om onrecht aan te kaarten, wat haar zowel bewonderaars als critici opleverde. Privé kende ze een bewogen leven, met periodes van kwetsbaarheid en strijd. Maar tegelijk bleef ze muziek maken en optreden. Op 26 juli 2023 overleed Sinéad O'Connor op 56-jarige leeftijd. Dit is onze egotrippen voor vandaag. Sinéad O'Connor. It's

1987, dat fantastische Troy. Daarvoor uit 1980, Mandinka. En uit 1990, haar grootste hit, Nothing Compares to You. Dat waren drie hits van Sinéad O'Connor achter elkaar, want zij is deze week onze egotripper. En je vindt ze ook terug op Spotify. Daar is er een hele fijne playlist terug te vinden van de egotripper. Daarvoor ga je in de account van Lex de Groot en dan vind je hem daar weer terug. Gaan wij zo meteen naar de hitparade van 1979. Met een band die ontstaan is uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse soul-tv-programma Soul Train. Voor de leadvocalen werd zanger Gary Mumford aangetrokken. Waar hebben we het over? Wel, over Shalimar. Zometeen een fijne hit, The Second Time Around. Maar we gaan eerst naar 1985 met een Britse R&B-band bestaande uit vijf familieleden. En tussen 85 en 88 braken ze door met het nummer All Fall Down. Ook Can't Wait Another Minute, Love Take Over en deze Let Me Be The One werden hits. 5 star. Let me be.

0: Zometeen, in 2001, de jongens van Westlife met Uptown Girl.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

0: 2001, toen de Ierse mannen van Westlife een eigen versie uitbrachten van Billy Joel's Uptown Girl. En de single is te vinden op het album World of Our Own. Het werd in 2001 trouwens ook uitgeroepen tot een van de best verkochte singles van het jaar. Westlife dus, een Uptown Girl. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat we dan nog wel de extra lange plaat voor jullie hebben. Dat heet de Lex XL. En ook als van de egotripperissen van de Lex XL een Spotify-playlist, ga ervoor naar de account van Lex de Groot en dan vind je daar de Lex XL terug. De Tramps vandaag. Ik neem je mee naar 1977. De Thaiste discoband worden ze ook wel genoemd van Philadelphia. En het nummer kwam terecht op het best verkochte soundtrack-album aller tijden, namelijk Saturday Night Fever. Daarop duurt de versie maar liefst 11 minuten. Hier in de albumversie dus, uit 1977, The Tramps en Disco Inferno. Volgende week is er uiteraard een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew en graag tot dan. Hoi!
1: Lex XL, de lekkerste classics, extra

En tot zover deze aflevering van de Land of Dance Summer Mix hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug opnieuw met nog meer zomerse dance vibes in de mix. Graag tot volgende week en geniet van de zomer. When you spit your venom, keep it shut. I hate it when you hit.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Dit is DJ Joey. Op Radio Memory.

0: Rotterdam, Amsterdam. Hey, Dimitri.
1: Jo!
2: Hallo, meneer de DJ.
3: Hallo.
2: Hallo, heb je ook I Feel Like Dancing van Darkhaven?
3: Jawel, die heb ik wel.
2: Ja, wil je even draaien, want ik heb die cd van Darkhaven. En die gaat helemaal los, I Feel Like Dancing.
4: I feel like dancing.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.